0: de boot, Jasper. Je gaat ergens heen. En je gaat nog even checken, is het min 10 of
1: is het
0: plus
1: 10? Ik heb het niet gecheckt,
0: nee. Oké, je gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als ik een land waar ik nog nooit ben geweest. Oké,
0: maar... Maar als je wel eer bent geweest, dan weet je ook niet wat te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
2: Of het is warm,
0: je gaat met je
2: koud.
0: Ga je niet een...
2: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gaat in het
1: gebied. Nee.
0: Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker weer?
1: Nee, ik ga
0: het
1: vanuit de lekker.
2: Nu is het warm.
1: Maar ik ga er ook vanuit de Gent. Dat is misschien...
0: Kijk. Oké, een beetje kijkje van je kijkt.
1: Ja. Maar anders zou ik het gewoon niet doen en dan zou ik denk ik gewoon dienen.
2: Hoe lang ben je al samen?
1: Ja, 10 jaar.
2: Ja, precies. Dus je hebt het mooi om te leren.
0: Ik heb
2: elke dag. Hé,
0: hey,
2: Erik, wat de weer wordt vandaag.
0: Jij hebt
2: een soort van buien
0: raden.
2: Dat is wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: ben geweest, weet je ook niet wat het weer is.
1: Het is
0: warm. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
1: Of het is warm.
0: Je gaat met je
1: koud.
0: Ga je niet in.
1: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gratis.
1: Nee.
0: Nee? Dus jij neemt 8 graden dan mee naar Italië? Of mocht je op een lekkere?
2: Ik heb
0: een
2: beetje een buier aan.
0: Ja,
1: dat is een
0: half. Ja,
1: maar jij weet
0: het al.